De Mona Lisa Twins worden ze met Please Please Me van de Beatles en Still a Friend of Mine, een nummer van hun eigen, zoals dat dan heet, van hunzelf. Muziek nu uit Duitsland afkomstig van Janine Olsen. Was wäre wenn?

Peter Timmerman.

Janine Olsen hoorden wij en uit 1983 was waar wen. Even wat rust in het programma met Nadia Kosinskaya. Dit is uit

Ein zwei in eins. Voor de twee nummers van Nadia Kosinskaya. Eerst hoorden we Nacht aan Meer. En zojuist hoorde je Twist in Master Bright. Een cover van Tanita Tikaram. Ze begeleidde zichzelf op gitaar. En de zanger natuurlijk ook, Nadia Kosinskaya.

Uit 2021 horen wij Nina June uit Nederland en de Rainbow Ashes. Voor de volgende plaat gaan we naar Duitsland toe in 1977. Disco Fritz en Das Jodelding.

0: Ja, de Disco Fritz en Das Jodelding 1977. We hebben nog heel even tijd voor muziek van Marques en Menana. Muziek uit Noord-Rijn-Westfalen.
1: Hier is Marques en vayamos, compañeros. Dankeschön, Christophe.
0: En een disjockey die het goed kon vertellen in ieder geval. In een betere taal als ik er kan spreken.

0: Chapoteo.
1: Las bravas olas, la roca, las chabolas.

0: Muchas gracias.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

Ging je terug in de tijd met Chic en La Freak. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Tilleman en ik draai de plaatjes van jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw en de huidige, de nieuwe in de huidige eeuw. We draaien een beetje alles tussen 1949 en 2099. En ik hoop dat er een leuk plaatje voor je bij zit. Je zit er ongetwijfeld bij zitten. Want we draaien zeer gevarieerd. Alles wat er ook maar ooit is verschenen, daar putten we uit vandaan. Een plaat uit 1986 van Jackie Graham. Een top 40 hit overigens ook. Dit is Breaking Away.

Hell's Score en In The End. Nummer van Linkin Park, een voortreffelijk a cappella gemaakt door deze fantastische zanggroep uit Israël. Daar komen ze vandaan. Ik zou nog een keertje wat van als we gaan dragen, had ik beloofd, ergens in de week. Maar goed, we gaan het proberen om het nog te regelen. Martha en de Vandellas. Well,

Marta en de Vandellas in 1967 met Jimmy Mac. Dit is Leah Rye in 2021 met Movement.

movement. Lia Rai hoorden wij met Movement in 2021. We blijven even in het jaar 2021 hangen. Alhoewel het eigenlijk een nummer is dat uit de jaren 60 of was het 70. Het zal er ontspannen gaan, weet je, denk ik. Daar is het origineel vandaan. Maar we gaan luisteren naar de Hannie D versie in het Vlaams. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D in 2021. Ik kom vanzelf naar je toe. Iron Maiden, tezamen met ABBA. Dit is Hallowed by the Eagle.

Emma Wachthoven Centraal Station op je liefje. Ja. Een nummer van ongeveer 800 jaar geleden bij Dek Radio als de eerste. Van American Gypsy, 1975 namelijk. Central Station, jawel. Bestaan die nog? Oh ja, in Amsterdam is er nog één. Ja. Hier is Alan Clark, toch? Ja, hoor je wel. We gaan naar 2010. Love is everywhere.

Blijft toch een mooi nummer, hè, van O'Jean. Uit Nederland, afkomstig. Zomaar, zo goed. Handgeschreven kus. En je hoort niet veel meer van ze, dat vind ik ook jammer. Ja. Dekker Radio gaat terug in de tijd met Carole King.

0: Beroemde groep is dit.
1: Ja.
0: 1984, het staat er echt bij hoor. Zo lang geleden. Dat ze deze hit maakte. Spandau Ballet. Een mooi ballet is dat. Only When You Leave. Nou, Dekker Radio met de groep Cardinal Point. Ken je die nog? Keep on dancing. Dus ga niet zitten, ga dansen.

Binnen zonder kloppen. Goeiedag. Een Nederlandse formatie was dit. The Cardinal Point. Keep on dancing. Ja. Dat doen we dan maar, hè. Zo, die herrie is voorbij. Even rust. Met een mooie dame trouwens. Vee Lofsky heb ik ooit eens te gast gehad in de Dekker Radio Studio. Voor Uniek FM in der tijd. En het was een ontzettend aardige dame. Bescheiden, beschaafd. En ze was onderweg naar de Dekker Radio Studio.

0: heb een hele dure productie klaarstaan. Van Marco Borsato, Rolf Sanchez en John Eubank. Heb je glas? Nou, dan heb je toch wat, hè? Kost wat, maar je hebt ook wat.
1: Hij naar buiten. En denk met weemoed aan de tijd. Dat hij gewoon nog veel te jong was te beseffen. Hoe mooi dit achteraf zou zijn. Hij zou alles willen geven om nog één keer terug te gaan. Hij weet precies wat hij zijn jongen ik zou zeggen wanneer hij voor zichzelf zou staan.

0: Nou, ik draai hem nog wel eens helemaal hoor. En dan hang ik ook een glaasje bij. Maar we moeten even schakelen met Studio 2.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

Nou, vooruit dan maar. Deel 2 van Dekker Radio van start. Jawel. En deze begint heel zachtjes. Maar hij is ook heel triest. Luister naar Treintje Oosterhuis en Knocked Out. Prachtig nummer.

na Little Train. Oh, trouwens, zo noem ik het dan maar. Knocked Out, Alok, Jess Glynn en Summer's Back. Nou, die hebben goed opgelet hoor. Tjonge, jonge, jonge.

Ik had vroeger niet eens rode cijfers. Nee, ik had helemaal geen cijfers. Oh, oh, oh, lekker. Wat verklap je nou weer? Ja. Ja. Ik had geen juf Helena, helaas. Nee. Kleimans en Van Geel. Klaar, uit. We gaan eens even iets heel anders doen. Moet je horen, moet je horen. Klassieke muziek van Gazebo. En het heet Lunatic. Of het nou over mij gaat, weet ik niet hoor. Maar goed. Je kan horen dat het klassiek geschoolde muzici zijn. Veel gedraaid in de jaren 80. Dekker Radio, daar luister je naar.

eerlijk is eerlijk, hè? Ze kunnen wel zingen, de drie eens, toch? Het is uit 2010, toen konden ze het ook al. Ja.

0: Al Jarreau en We're in This Love Together. Moet even opschieten. Music
1: Radio. Met de muziek van de jaren 90.
0: Ik ga gedag zeggen en ik zwaai erbij. Zie je dat? Ja. Pater Moes Kroen. Tot besluit van dit uur Dekker Radio. En hij heeft het over een reservebelg. Nou, dat zou ik ook wel willen worden. We gaan terug naar 1991. Tot de volgende keer maar weer. Bye bye.

0: Dekker Radio.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. FreeMusicRadio.nl.
2: Dekker Radio. Menno Dekker.

Relax de klanten bij Dekker Radio. Voor dit uur begonnen we met Lionel Richie. En een nummer uit 1992, dat is een eeuwigheid terug. Do it to me one more time. Zo, het is nog veel ouder. Fossiel zou je het oudst kunnen noemen.

paar maandjes geleden verschenen van Zion Marley. Waarschijnlijk wel familie van die andere Marleys, hè? Ja. In the Sky. Leuk hoor. Even naar Nederland. Bluff met een O met een streepje er doorheen. En dan gaan we dansen, dansen, dansen.

0: Michel Fugain et le Big Bazaar en Le Printemps. Ik heb er nog niet veel van meegekregen.
1: Met de muziek van de jaren 70.

Niemand heette het. Nou ja, het was niet niemand, want het was Suzanne samen met Freek. En van een paar maandjes terug, dus helemaal niet verkeerd. Moet je horen, ik heb een leuke ouwe opgezocht. Van deze dame. Toch? Ja, inderdaad. Meghan Trainor.

0: zonder jou zingt ze. Of is het nou someone else? Maar goed. Meghan Trainor, no excuses hoor.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
2: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

Die waren we een beetje vergeten, hè? Van Roberta Flack en Feel Like Making Love. In 1974 had ze die hit. Black Radio deel 2. Dit is een mooi gezelschap. Hey man, wat is het tegen mij? Dat zeggen mensen wel eens om mijn naam af te korten. Tom Brown en Tony Smith. Het jaar is 1981. Funking for Jamaica. En daarna Davina Michelle en All Is Ours.

Het is alweer hard gegaan dit uur Dekker Radio. De Bee Gees horen we met Jive Talking. En ik moet een beetje voortmaken. Ik heb er nog eentje klaarstaan van dit gezelschap. Ben Hartman. En een nummer uit 1984. I Can Dream About You. Tot de volgende Dekker Radio maar weer. Bedankt voor het luisteren. En bye bye, toedeloe. Dag.

Opener in het programma Bond van vandaag is Phil Lynott, hadden we hier zo uit het jaar 1987. De King's Call, de titel van de plaat. Ik zeg fijn dat u er weer bij bent. Programma Bond, Jan Berg is de naam. Ik draai voor u het komende uur. Ook gaan we weer door met nieuw werk. Idly, Ronnie Flex en Frenna. Dit is een nummer met de titel Populair.

0: Het nummer populair wat hier voorbij kwam worden onder andere Idly, Ronnie Flex en Frenna. Hedendaagse muziek kan voor 2026. We gaan terug in de tijd met...
1: Ouwe Meuk!
0: Inderdaad, 1964, The Mercy Beats. Wishing and Hoping.

0: 1964, de muziek van de Mercy Beats, Wishing and Hoping, niet het origineel van het nummer, want in 1963 was er al een uitvoering van Dionne Warwick en ook Dusty Springfield zette het op de plaat.
1: Met Jan Berg maak je het bont, altijd wat anders.
0: Even lekker poink poinken, 2003, The Future Shock en On My Mind.

0: Dit was Future Shock anno 2003, On My Mind.
1: De magische muziekselectie, hier en nu.
0: 2021 muziek van Pink en Willow Sage Hearts. Cover Me in Sunshine.
2: I

0: it's the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Cover me with sunshine, de plaat van Pink and Willow Stage Heart, hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan wat nieuws draaien.
2: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
1: En dat nieuwe werk hier zo van Nancy Sue heb ik voor u klaarliggen. Het is Zweeds wat ze zingt. Ivaje aan de taak. Bij elke ademhaling. Ik heb het even opgezocht.

0: Ja, Nancy Soe, een zangeres waar we doorgaans alleen Duitsstalige muziek van horen. Ditmaal in het Zweeds. Il varje andere taak. Bij elke ademhaling betekent dat dan weer. Hebben we toch weer wat geleerd vandaag.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, lacht er maar om. Hè. We gaan 1997 met de Backstreet Boys. Yeah,

0: De jaren 90 muziek, het jaar 1997. The Backstreet Boys, Everybody Backstreets Back, de titel van het nummer. Wij moeten langzaam richting het half uur.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En zoals maar net, dat doen we met de muziek van de jaren 70. We gaan naar het jaar 1978 met Barry Manilow. En hij kan niet lachen zonder haar. Can't smile without you.

muziek 1984, de Amsterdamse band Drukwerk met Harry Slinger als zanger. Carolien, de titel van het lied. Hedendaagse muziek, nomineerd door Martin Garrix en Ed Sheeran. Rewind, repeat it.

0: Ja, er zit er opeens helemaal in de dancemuziek, hè, met deze Martin Garrix en Etje Sheeran. Rewind, repeat it.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Lekker terug in de tijd met deze van de Honeybus. 1968, I Can't Let Maggie Go.

0: 1968 dus, deze Honey Bus, I Can't Let Maggie Go. Altijd lekker om weer zo'n gouden ouwe langs te laten komen in het programma.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2008, Alicia Keys, Superwoman.

Mooie nieuwe plaat van Selena. Dit was Why. Ja, en Why brengt ons aan het einde van het programma alweer. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bond op je radiotoestel. Mijn naam Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. En ik hoop dat u er ook weer met plezier naar geluisterd heeft. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan dat mag altijd. janberg.radio@gmail.com is daar, dat daarvoor open staat. En ik ga u nog eventjes vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst 2014, Pharrell Williams, Marilyn Monroe. Daarna gaan we naar 1970 met de Marmalade en Rainbow. En voor zover er nog tijd is, Michael Anthony Austin samen met Ralph Mullenschaller. En This Celtic Heart. Ik zeg bedankt voor het luisteren en fijne dag. En graag weer tot de volgende bond.

Openen het programma Bond voor vandaag, deze van John Lennon, 1981. Woman, de titel van de plaat, juist een beetje rond de periode dat hij werd vermoord, deze John Lennon. Prachtige muziek overigens, hier in het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai voor het komende uur. Hedendaagse muziek hier zo, K3 samen met Donnie.

K3 samen met Donny Schaduw, muziek anno 2026. Ja, welke K3 is het eigenlijk? Zijn dit de oude dames of zijn het een van de nieuwe versies? Ja, ik weet het eigenlijk niet hoor. In ieder geval een lekker gezellig plaatje hier in het programma. We gaan terug in de tijd.

0: 1964, muziek van The Foremost. Dit was A Little Lovin'.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Ja, dan hopen we zomaar eens een keer naar het jaar 2006 met Jen Cunetta. Come rain, come shine. En een sampletje van Wings in.

0: Even terug in de tijd, naar het jaar 2006 met Jen Cunetta. Come rain, come shine. Nou, laat het zonnetje maar wel lekker schijnen, dacht ik dan.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2021, Miley Cyrus, Angels Like You.

0: 2021 muziek. Miley Cyrus en The Angels Like You.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hier werk je van de Celia Brice Band. Sad songs, treurige liedjes.

0: Muziek van de Celia Brice Band, Sad Songs, de titel van deze Spiksplinter nieuwe plaat, hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Met Jan Berg maak je het bont, altijd wat anders.
0: Gaan we naar 1997 met Latricia McNeil, My Side of Town.

Leuke muziek van Lutricia McNeil uit 1997, My Side of Town, dat zit op de plaat. Wij gaan trouwens op na het half uur, gaan we doen met muziek in 1976. Eerder hadden we al Jen Kunita. Daar zit een sample in van Wings. Nou, laten we dat nummer van Wings maar eens een keer draaien. Silly Love Songs en op na het half uur.

Even terug naar het jaar 1987 met Boy George. En dit was Everything I Own. Alles wat hij bezit, gooide hij daar eventjes over de tafel heen. Hedendaagse muziek hier van Nothing But Thieves. Dit is Evolution.

0: Hedendaagse muziek, Nothing But Thieves, Evolution, de titel van de plaat.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Hou op meuk met andere woorden, 1969. Dit zijn de Four Tops. What is a man?

0: Even terug naar januari 169, meteen van The Four Tops. What is a Man? De titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling. Fijn dat u er nog steeds bij bent. We gaan naar het jaar 2008, zie ik in mijn ooghoek.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Sanne Hans, oftewel Miss Montreal. Een oudje van haar, hè? Kan je tegenwoordig wel zeggen. Het is Just a Flirt.

0: Miss Montreal 2008, Just a Flirt.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard ook voor u Nederlandstalige muziek van Lisa Lewis. Een vrolijk zomersplaatje, zon, zee en strand.

0: Leuke Nederlandstalige nieuwe plaat van Lisa Lewis, Zon, Zee en Strand.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig,
0: Ja, het is hartstikke gezellig. We gaan naar 2013 met Coldplay. Dit is Atlas. MUZIEK

Alweer terug naar het jaar 2013 met deze muziek van Coldplay. Dit was een nummer met de titel Atlas. Ja, kijken we op de klok en zien we dat het weer de hoogste tijd is om er vandoor te gaan. Het zit weer op een uurtje lang bont op je radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ik heb het vandaag ook weer met plezier voor u in elkaar gedraaid. Ik hoop dat u van genoten heeft, hè, want daar doen we het tenslotte voor. Wilt u reageren op het programma? Dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com. Het vakje staat ervoor open. Ik wens u een hele fijne dag. Met leuke dingen op het programma. En ik vertel u verder wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1974. De Nederlandse Walkers. Jack O'Diamond, de titel van de plaat. Daar hebben we nog een nieuw werkje van Richie Sampson. All I Think About Is You. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groeten en heel graag weer tot de volgende bond.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. FreeMusicRadio.nl.
1: En for love's sake, each mistake, all you.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen.
2: Yeah.
1: En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen donderdag geworden. En we hebben weer de deur geopend van onze ochtendkroeg. Samen met George Alexander. I got my mind set on you. Ik ga al mijn gedachten bij jullie houden vandaag, dat beloof ik. En we gaan alle grote hits op jullie gaan loslaten. En ik bedoel dan ook letterlijk die hele grote hits. Kijk maar naar deze van Paul Young. And the love of the common people.

Ja, het was zo'n beetje die zomerhit in 2003 voor deze Underdog Project. En de Summer Jam 2003. En ja, is toch altijd leuk om terug te horen, vind ik toch. Yves Seger en Immer Hansie zouden zeggen, hey, waar zijn die handjes?

Ja, dit time Ben en Sena, Listen to the Man with the Golden Voice. Ik was zo aan het luisteren dat ik zo'n beetje vergeten was dat het er bijna gedaan was. Maar we gaan ons eigen artiesten ook blijven promoten. Doen we met Nira. En dan blijft het morgen.

0: time.
1: Het is een van die mooie van vroeger, vind ik. Deze van John Rawls, If I Only Had Time, Only Time. En ik vind het toch zo'n prachtige. Ik zou ze alle dagen draaien, maar dat er, ja, eigenlijk mag dat niet, is het niet verantwoord. Want de mensen zouden zeggen, je hebt er maar eentje. Nu tijd voor de Ariana Grande en The Weeknd. En The Love Me Harder.

Om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Ja, eigenlijk moet je ze niet meer gaan aankondigen, deze Bonnie Tyler, want wie kent deze song niet, die Total Eclipse of the Heart? Het is trouwens een monument in de hitgeschiedenis en ik blijf ze toch zo graag draaien. Nu tijd voor No Mercy en Where Do You Go? Naar de ochtendkroeg natuurlijk.

0: De Ochtendkroeg. Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

Dat was een van die grootste hits van deze Sam Goris. En hé, hey, Marijke, hou me dan vast. En ja, we blijven ondersteunen natuurlijk. Het was er eentje uit de vervlogen tijden van deze Sam Goris. En wat dacht je nog van DJ Delicious en Milo met Hey Ya, Forever Younger.

0: Voilà, het moet kunnen, zo'n beetje alternatieve muziek in de ochtendkroeg. En daarmee gaan we ook de deuren sluiten hier voor deze donderdag. Radiohead was er met die Karma Police. En of dat de V-Karma bij daar zit, dat weet ik niet. Maar morgen ben ik er alleszins terug hier op je favoriete radio. Ik zou zeggen, veel luisteren bij de volgende collega's. En tot morgen.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis, ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis, ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Belle en Sebastian en de Party Line. Tot morgen.

Zoals elke aflevering beginnen we met een origineel dat later gecoverd zou worden door anderen. Je hoort het origineel van Willie en Laura Mae Jones, uitgevoerd door Tony Joe White. Amerikaanse zanger, liedjeschrijver en gitarist die het bekendst is geworden van zijn hit Poke, Salad Annie, Rainy Night in Georgia, dat er ook nog bij. Hij wordt gewaardeerd om zijn specifieke, donkere, lage stem. En het nummer is door deze Amerikaan zelf geschreven. En naast liedjes schrijven hield hij zich ook bezig met het maken van commercials. Jawel, onder andere van McDonald's en Levi's. Het nummer wat je hoorde, Paul, Willie en Laura Mae Jones, zou later nog gecoverd worden door Dusty Springfield in 1969. Betty Swan in 1969. Mel Tomei ook in datzelfde jaar. Waylon Jennings ook in 1969. Brooke Benton in 1970. Clarence Carter in 1970. En ook in 1970 door Nancy Wilson. En tot slot in 1977 door de Persuasions. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we je weer kennis laten maken met de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Vaste ingrediënten zijn aanwezig in de tragiek van de muziek. Belichten we het korte leven van Etta James. En als nederpopplaat hebben we eens gekozen voor de Haagse formatie The Motions. Daarover later meer. Eerst mag je gaan luisteren naar popmuziek in de tijd uit de jaren 60 uit Peru. Jawel, daar maakten ze het ook. Luister naar Los Change en Un Profundo Sentimento.

waar we ze overal vandaan halen, dat is soms mij ook een raadsel. Je hoorde de Soul Sisters, niet te verwarren met dat Belgisch duo. En Good Time Tonight. Amerikaans duo overigens, dat bestond uit Theresa Cleveland en Anne Gissendener. Oorspronkelijk traden ze samen op met Lou Johnson onder naam de Kenjos. En in 1964 besluiten ze als duo verder te gaan. Het nummer Good Time Tonight zou verschijnen in datzelfde jaar. Daarvoor hoorde je Clyde, McFeather en Lover Please. Amerikaanse doo-wop en rhythm and blues zanger. Hij was een van de eerste die gospel met R&B combineerde. En was zo een voorloper van de soulmuziek. McFeather kreeg een platencontract bij Atlantic Records van Ahmed Ertugun. Die hem vroeg een nieuwe groep te vormen. Die groep werd de Drifters. En de eerste Drifters waren oude bekenden van de Mount Lebanon Singers. We begonnen met een Spaanstalige plaat, een Peruaanstalige plaat, hoe moet je het zeggen? Los Cheys en Un Profundo Sentimento. Band uit Peru, die bestond tussen 1963 en 1968. En de groep die werd opgericht door zanger Gerardo Manuel. Zometeen onze nederpopplaat. Daarin, voor degenen die het nog niet weten, ga je kennis maken met de Haagse formatie uit de jaren 60, The Motions. Maar eerst mag je gaan luisteren naar onze instrumentale plaat, uitgevoerd door de Pekka Beats, met als titel Evening in Paris.

de George Gary Benson, zo is het, en The Man Got No Luck. En ondanks dat we de beschikking hebben over internet en allerlei andere naslagwerken, hebben we helaas geen info van deze meneer kunnen vinden. Daarvoor hoorde je Sandy Shore, There's Always Something There To Remind Me. Sandy Shore, dat is de artiestennaam van Sandra Ann Goodrich, een van de populairste Britse popzangeressen uit de jaren 60. Ze werd in 1964 ontdekt door Adam Faith, die haar bezig zag op een concert waarop ze mocht zingen na tweede geworden te zijn in een talentenwedstrijd. Enkele weken later had ze een platencontract en haar eerste single As Long As You Are Happy Baby werd uitgebracht. Dat werd geen groot succes. Haar tweede single was het nummer wat je hoorde, dat was het wel. Met dit nummer van Burt Bacharach en Hal David kwam Sandy Shore 3 weken mee op nummer 1 in de Britse hitlijst. In 1967 begon haar succes terug te lopen en werd ze tegen haar wil naar het Eurovisie Songfestival afgevaardigd. Ze dacht dat dit haar geloofwaardigheid zou aantasten. Er werden 5 liedjes voorgesteld op de Britse televisie. Puppet on a String, een lied dat ze haatte, dat won. En na 11 jaar slaagde Sandy erin om het Songfestival te winnen voor het Verenigd Koninkrijk. Op haar blote voeten, oftewel barrevoets. Het bezorgde haar een 3e nummer 1 hit en dat was een record voor een zangeres in die tijd. Het werd een wereldhit en was de best verkochte single van het jaar in Duitsland. We begonnen dit trio met The Pekka Beats en Evening in Paris. Engelse instrumentale band die uit de stal kwam van producer Joe Meek. En nou, Joe Meek, voor degenen die het niet weten, dat was de grote man achter onder andere Johnny Layton en ook nog de Tornado's. Zometeen in deze Oldies Project de tragiek van de muziek. Daarin belichten we in het kort het leven van Etta James. Maar eerst mag je gaan luisteren naar deze van Richie Barrett en Tricky Dicky. I know the chicks back home.

0: Je hoort onze Nederpoplaat hier in die Oldies Project Motions and Wasted Words Haagse Nederbeatband. 1964 opgericht door Henk Smitskamp op basgitaar, Robbie van Leeuwen op gitaar, Rudy Bennett zang en Siep Weiner op drums. De band werd in 1970 opgeheven. Motions kwamen eind 1964 voort uit Richie and the Ricochets, waarin Bennett en van Leeuwen speelden. De groep speelde op 8 augustus 1964 in het voorprogramma van Rolling Stones in het Courthouse. De eerste single van de Motions was in december 1964 getiteld It's Gone en was geschreven door Van Leeuwen. De single werd, zonder dat de verkoopcijfers daar aanleiding toe gaven, door Joost en Draaier en consorten begin 1965 één week in de Veronica Top 40 op nummer 39 gezet. Nou, daarmee waren de Motions de eerste Nederlandse beatgroep die in de hitparade belandde. Het nummer Wasted Words, wat je hoorde, zou verschijnen in 1965. En heb jij nou ook een idee van, god, dat mogen ze ook wel eens pakken als nederpop of belpop plaats? Info apenstaartje theoldiesproject.nl. En voor de Motions hoorde je de Riot Squad en I Take It We're Through. Popgroep uit Londen die in eerste instantie werd gemanaged en geproduceerd door Larry Page. Nou, later werd dat Joe Meek. We kennen nogal wat personele wisselingen, waaronder David Bowie. Jawel, die. Maar dat was pas na het Joe Meek tijdperk. We begonnen met Richie Barrett, Tricky Dicky. Een van de eerste donkere Amerikaanse onafhankelijke platenproducers. Hij was de ontdekker van onder andere Frankie Lyman en de Teenagers, maar ook nog van de Three Degrees.
1: Dit is de Oldies Project. De tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Etta James, wiens eigenlijke naam James Zeta Hawkins was. Amerikaanse blues, R&B en gospelzangeres. Ze stond ook bekend als Miss Peaches. In 1950 verhuisde ze met haar familie naar San Francisco, California. En in 1952 werd ze opgemerkt met haar band door Johnny Otis. Otis werkte samen met haar en draaide de lettergrepen in haar naam om, zodat ze een pseudoniem zou hebben. Ze had zelf haar eerste album en eerste R&B-hit geschreven, namelijk The Wallflower tussen haakjes Dance With Me Henry. Ze nam het in 1954 op met de Otis Band en Richard Berry als achtergrondzanger. Het liedje werd later een hit op de blanke markt door Georgia Gibbs, herschreven als Dance With Me Henry. Etta bracht verschillende hits uit voordat ze in 1960 een contract tekende met Chess Records. In 1967 nam ze Tell Mama op en de B-kant I'd Rather Go Blind in Muscle Shoals. Haar zang werd gekenmerkt door de goede techniek en sterke jazz-invloeden. Ze kreeg in 1994 een Grammy voor haar cd Mystery Lady. Etta James leed aan leukemie en overleed op 73-jarige leeftijd. Ze is begraven op de Inglewood Park Cemetery in Los Angeles. In de tragiek van de muziek, Etta James en Tell Mama.
2: Leven in een muzikale reis. De tragiek van de muziek. The Oldies Project.

Natuurlijk hebben we kosten nog moeite gespaard om jou te verrassen op die leuke muziek. Je hoorde The Hurt en I Don't Want Our Loving to Die. Britse popgroep opgericht in 1965. De groep had in totaal 3 hits, 2 in 1967 en eentje in 1968. Op het einde van dat jaar verliet de zanger Peter Frampton de groep. En het jaar erop viel de groep helemaal uit elkaar. In glorietijd had de groep deze samenstelling Peter Frampton op zang en gitaar, Andy Bowne keyboard, Gary Taylor basgitaar en Andrew Steele op drums. En daarvoor hoorde je The Intruders, Now That You Know. Amerikaanse soulgroep die populair waren gedurende de jaren 60 en begin 70 jaren. Ze hadden verschillende hits onder het duo Kenny Gamble en Leon Huff. Het waren de voorlopers van de zogenaamde Philadelphia Soul. En we begonnen dit trio met Etta James en Tell Mama. Je weet het, jouw suggestie voor dit onderdeel van het programma. Je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. We zijn aanbeland in het programma rond deze tijd dat ik er altijd een stuk of 4 voor je op een rijtje heb staan. Onder andere White Plains, Jackie Linton, Johnny Chester. Maar eerst deze Larry Philipson en de Larry Lee Trio en Bitter Feelings.

Ik heb het al eens vaker gezegd, als je sommige nummers draait, de melodie die kan, heb je een grote kans dat het een hele dag in je hoofd blijft hangen. Tenminste, dat was bij mij bij deze. White Plains hoorde je en When You Are a King. De Britse muziekgroep die heeft bestaan vanaf de herfst van 1969 tot en met 1974. Ze stonden onder contract bij Durham Records en veel later toerde de band weer in het gouden oude circuit. White Plains ontstond uit The Flower Pot Man en deze band haalde succes in de Verenigde Staten en Engeland, maar op een gegeven moment was dat uitgewerkt. De leadzanger Tony Burrows, die eerder uit de Ivy League en later zou opduiken in The Brotherhood of Man, nam een aantal leden mee naar White Plains. De eerste nummers werden nog wel opgenomen onder de naam TFPM, maar werden uitgebracht onder White Plains. Tekst- en muziekschrijvers overigens voor de band waren Roger Greenway en Roger Cook. De eerste single I've Got You On My Mind zette een single machine in gang, voornamelijk in de Verenigde Staten en in Engeland. Van die singles haalden alleen When You Are A King de Nederlandse en Belgische hitparades. Daarvoor hoorde je Jackie Linden All Of Me en daarvoor weer Johnny Chester Last Night Was Made For Love. Amerikaanse zanger die zijn carrière begon in oktober 1959 met het zingen van rock and roll. Nou, eind jaren 60 veranderde hij van muziek en ging hij de totaal andere kant op, want hij ging namelijk country liedjes zingen. En we begonnen met Larry Philipson en de Larry Lee Trio. Het is om je tong over te breken en bitter feeling. Hey, tot zover alweer deze aflevering van The Oldies Project. Ik zeg het elke keer, breng ook eens een bezoekje aan onze Facebookpagina facebook.com/TheOldiesProject of ga naar onze website TheOldiesProject.nl. Ik heb er minimaal nog eentje voor je en dat is deze van de Hedgehoppers Anonymous. It's Good News Week. Wat mij betreft graag tot de volgende.

en het klein. Maar een leuk cafeetje, daar vond Amor zijn groot geluk. En denk ik steeds weer aan dat cafeetje, dan gaat de liefde toch nooit meer stuk.

0: Patrick heeft de zomerkriebels. Zomerradio.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

We gaan er dan eventjes onze uurwekker zetten. Het is een paar minuutjes over het eind van 12 uur geworden. Hele bijzondere goede middag. Het is donderdag vandaag. Nog geen weekend, maar voor velen misschien neem je morgen wel een dagje vrijheid. Dan is het al weekend natuurlijk. We begonnen met de muziek van niemand minder dan Amazulu. En Too Good To Be Forgotten. Ja, als je aan tafel zit, smakelijk eten. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk. Voor de lekkere koffiemuziek en dergelijke meer natuurlijk, ja. Wie hebben we hier? Een man die helemaal in het zwart gesminkt is en zwart gekleed. Alice Cooper en Electeds.

Ja, inderdaad, hè. Muziek uit de tondersten van de kasserol, zoals we zeggen. Rock and roll uit de kasserol, dat was natuurlijk niemand meer en niemand minder dan Alice Cooper. De man die houdt van spinnen en dergelijke meer, ja. Ik hoop dat hij in het echt zo niet, ja, zo niet in het leven staat natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Dus Alice Cooper hier in de Lunchbreak deze donderdagmiddag en smakelijk eten. We zijn er tot 1 uur met de nodige muzikale muziekjes natuurlijk. Die goed te verteren vallen, zoals ook deze natuurlijk. Hier is Smokey en Needles and Pins.

inderdaad, blijft een nummer waar we van kunnen zeggen. Het heeft geen vervaldatum, hè. Inderdaad, niet staat geen vervaldatum op hier op het zwarte hoesje. Michael Jackson hoor je deze donderdagmiddag natuurlijk. En dit allemaal met zijn non-stop till you can get enough. En ja, totdat je genoeg gegeten hebt en dan moet je stoppen gewoon. Hè? Ja, inderdaad wel. Dan zou je wel een buikje kweken natuurlijk, ja. Zomer op je radio, fantastisch dat je er weer bij bent natuurlijk hier in de lekkere music show. En dat allemaal in de lunchbreak club. En dat iedere dag van zondag tot en met vrijdag voor jou op de radio. Hier is Casey en de Sunshine Band. En dit allemaal met hun Give It Up.

Ja, inderdaad, onze hit voor onze onvergetelijke hit voor vandaag natuurlijk. Hè. Ja, de Jacksons hebben een klein beetje de luxebreak in de handen genomen, geloof ik. En dit allemaal met Jermaine Jackson en Pia Zadora natuurlijk. En dit allemaal met When the Rain Begins to Fall. Ja, de zomerse bui, dat kan er altijd bij natuurlijk. Hè. Een slaapbuitje, als we zo het zich hier een klein beetje zeggen. Hey, als je pas afstemt, van harte welkom deze donderdagmiddag hier in de lunchbreak. En wij hebben een heleboel goede muziek voor jou. Hier is Royce and the Emotions. En dit met hun Best of My Love.

0: Laten we straks ook het hitsnieuws van toen natuurlijk. Hè. Dan, dat gaat over waar music meets the politic. Ja, inderdaad. Dus als je daar iets over wil horen of weten, wel stay tuned, zou ik zeggen, hier in de lunchbreak deze middag. En dat allemaal op jouw fantastische radiostation, want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week aan het zoeken om lekkere muziek voor je te brengen. Hier is Lou Rawls en I See You When I Get There.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

En er sowieso lekker mee in die tijd, zeg. En nog steeds trouwens. En als ik je nou vertel dat dit de tweede hitsingle is geweest van Boney M, geloof je me dan? Het was een dubbele A-kant, Rivers of Babylon en Brown Girl in de Ring. En de allereerste werd Baby

Dance Fever werd het ook wel genoemd. Cheryl Lynn, Got To Be Real, terug in de middel op de roadshow. Zometeen een fijne. Van achter de keukengordijnen. Ja, hey, ken je dit nog? Francesco Napoli. Ach, van alles is mogelijk in de middel op de roadshow.

0: was een zeer populaire zanger, hoor, in die regio daar. Goed, zijn we ook te beluisteren met de Middle of the Road Show, natuurlijk, gewoon via het wereldwijde internet. Oh, solo bio. Dankjewel, Francesco en Napoli.
1: Achter de keuken.
0: Gaan we doen. Oh, we gaan een potje dansen. Lijkt wel leuk. In zomerse sferen, vrienden, onder een palmboom. Wat willen mensen nog meer? Haha, hier is hij. Zullen we maar weer een potje...
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Potje...
2: Wat je hier...

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Mijn naam is Bruno Wolf en ik ben seit 15 jaren hier en ik heb mijn arbeid gedaan. Tag voor dag. En ik heb mijn mond gehalten. Maar heute, heute muss es raus. Hey Boss, ik brauch meer geld.
4: Wat je hier?

weer zo'n ontevreden werknemer is hier. Die vragen, wat terecht. Ik brauw hem meer. Ja hoor, gewoon vragen. Nee, heb je, ja, kun je krijgen. Hey, hey, hey.

deed het nog een keer over. Het mooie nummer van Procol Harum. What a Shade of Pale. Totaal een andere vorm gegoten. Best wel lekker. Ik ga even een aantal Vlamingen blij maken. Die luisteren op dit ogenblik naar de Middle of the Road Show. Frank Galan, ja, wie kent hem niet? Maria Reina.

ooit bij de Shocking Blue. En later gewoon eventjes met Galaxy Lynn aan de gang. Robbie van Leeuwen, dames en heren. En Hugo van Haafse trouwens ook geen onbekend persoon in die periode. Waarin niet de gitaar, maar de elektrische mandoline centraal stond. Galaxy Lynn kreeg bijvoorbeeld een contract bij Polydor. Staat met Roxy Music in de Hoe in de Vliegenboler in Voorburg. En doet optredens in Duitsland, België en Frankrijk. Vlak na deze single, A Long Hot Summer, valt de groep helaas uit elkaar. Dit is Middle of the Road Show. Dit is

0: Radio. Hans de Knecht, krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.
1: Middel.

We stonden redelijk bekend door het maken van kinderliedjes. Herman, RB en Jozef Kussens. Onder de naam Circus Kussens konden ze ook nog andere platen. Die wat volwassenen klonken, zoals bijvoorbeeld In de Zomer. 1985 was het alweer gisteren in de voltooid verleden tijd. Middel op de Roadshow, vrienden. Wat een tijd zeg. En de zomerseditie vandaag van de Middel op de Roadshow. Heerlijk. Raam open en meedoen je met LT.

0: Doe me denken aan dat tv-programma met Joris Linssen.
1: Ja hoor.
0: Hello, hello, goodbye. Nou, tuurlijk. Totaal herkenbaar. En de Beatles, de Beatles in de Middle of the Road Show. En tevens even de laatste in de show van vandaag. Maar gelukkig morgen nog veel en veel meer. De Knecht, hoe is het met de koelkast? Nou, ga op onderzoek uit. Maak er nog wel leuk.

0: freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision & Sound. Volle kracht.
1: De Muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, welkom bij een uurtje De Muziekfabriek. Fijn dat je bent aangeschoven. Jullie zijn er weer klaar voor. Nou, ik ben er ook klaar voor. Dus ik ga ze haarfijn aan je voorschotelen.
2: Ondanks alle beveiliging.
3: Ron van der Steen.
2: Dicht bij de mensen.
1: En we beginnen dit eerste rijtje van drie met Sash en Ecuador.
4: Zo, relaxed. Relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen.
1: De Muziekfabriek draait
0: op volle kracht.
4: Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek.
1: De Muziekfabriek.

0: Even heerlijk wegzwijmelen. En was voor hem toen een hele grote hoofdrol weggelegd in de Commodores. Ik heb het natuurlijk over Lionel Richie. Because I'm easy. Daarvoor zat Alexandra Burke met Pitbull, All Night Long. En we begonnen dit rijtje van drie met Sash en Ecuador.
1: De Muziekfabriek.
0: En ook de liedjes uit 2010 komen aan bod.
1: Volle kracht, de Muziekfabriek.
0: Kijk eens om je heen, het is werkelijk overal. Love is everywhere. Hier is Alan Clark. En vergeet niet dat te krabbelen in het gastenboek. Dat kan via www.ronvandersteen.nl.

0: buiten gaan. Ik vind het wonderschoon, deze van Batiste en Vakantieliefde. Daarvoor de Jacksons, oftewel de Jacksons 5 toen de tijd. Met ABC en Alan Clark, het tweede rijtje van 3. Met Love is Everywhere.
1: From long time ago. Jukebox classic, Golden Oldie.
0: Met zanger Roger Freeman hadden ze met Lorraine hun eerste single in 1958. Datzelfde jaar werd Joey D. David Brigati aangeworven om het team te komen versterken.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Hij werd de primaire hoofdstem van de groep en met succes. Want in 1962 scoorden ze een dikke hit. Ik heb het over Joey D. en de Starlighters. Hier is de Jukebox classic, Peppermint Twist.

0: Een stukje nostalgie op je apparaat van Joey D en de Starlighters uit 1962, de Peppermint Twist. En ook jouw bijdrage voor de Jukebox Classic is van harte welkom. Stuur hem op via www.ronvandesteen.nl.
1: Beleef en ervaar. Laat je verrassen. De muziek van

0: Je hoeft het nieuws maar te volgen en je komt tot de conclusie. En je zegt dan ook, I wonder why. Curtis Stiers, hij is van oorsprong schrijver en hij kan ook een aardig nootje zingen. Dit was daar een goed voorbeeld van, I Wonder Why. Daarvoor zat Lucy Pearl, Don't Mess With My Man. En we begonnen met Jerk en Niemand.
1: De Muziekfabriek.
0: We gaan terug naar de jaren 80.
1: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
0: Ze waren toen echt razend populair en ze hebben dan ook heel wat hits op hun naam staan. Dit behoort tot een van uw grote, ik heb het over Kaak Rabin, When Your Heart Is Weak.

0: Fijn dat je nog altijd luistert naar de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Ja, we gaan hem doen. We gaan hem echt doen. Hij komt eraan. Ja. Aandacht voor een Britse pop-rockgroep die eind 1970 een dikke hit scoorde.
1: Oude lullenplaat.
0: Dat hadden ze niet alleen met het nummer wat we gaan draaien, maar dat hadden ze ook met het nummer Every Time I Think of You.
1: Oude lullenplaat.
0: Aandacht voor de Babies. Later zou John Waite in 1984 nog een dikke hit scoren met Missing You. Dit nummer deed hij samen met zijn Britse popbandje. Het is die gigantische hit. Isn't it time? For

0: Dat was hem, de oude lullenplaat van de Babies. Isn't it time? Misschien heb je enige suggestie. Nou, je bijdrage is welkom via www.rondvandersteen.nl.
1: Muziek uit het verleden en heden. De Muziekfabriek.
2: Daar geniet je langer van dan je denkt.

0: Duffy Bisbal en Esclavo de Sus Besos. Heel veel vanaf deze plek. En wat waren die andere twee?
1: De Muziekfabriek.
0: We zouden ze bijna vergeten. Uit 1995, Janet Jackson, You Want This. En uit de jaren 80, Cock Robin, When Your Heart Is Weak. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. Ik hoop dat je hebt genoten. Gewoon eventjes laten weten via www.

0: Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Feestelijk gezellig dat je erbij bent. Leuk. Hè? Vind je niet Stars on 45? De Star Sisters. Dat waren Yvonne Keeley, dat was Patrice Pai. En nog een dame volgens mij. Maar dat is me even ontschoten. Stars on 45. Ja, dat, echt de jaren 40 liedjes. Hoe die uit de Tweede Wereldoorlog. In een nieuw jasje in 1983. Geproduceerd door Jaap Egermond. Die daar dik zijn zak om heeft gevuld. Ik weet het zeker niet. Plus met Horizon zo meteen. Maar is de Albert West. You and

0: magische muziekselectie in de beste mix.
1: Ah, ik zei dat alweer, omdat dat nummer wat je net hoorde van de Jutes, het is 2024 en ik herinner me nog dat het uitkwam. Ja, dat bedoel ik. Gerardo en Warrior nu.

0: take a trip back in time and sing along the hits of yesterday. Music
1: and more. Jordi Weijer en Loterij nu. En je hoorde de Spice Girls daarvoor met Who Do You Think You Are. Hey,

0: Free Music Radio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

U2 ook eens een keertje alleen uitgebracht. Dus alleen als U2, zeg maar, zonder Mary J. Blige. Maar in 2006 was het een grotere hit, inderdaad. Dat klinkt ook waanzinnig. One. Diana Ross, Why Do Fools in Love? Why Do Fools Fall in Love? Zakjes. King and What Are You Waiting For? Uit 2023. Rollator discoplaat Unlimited Touch. Met No One Can Love Me Quite The Way You Do. En Ashley McBride zie ik ook nog in de spelerplaats staan. Maar zoals ik al zei, eerst

Jim Ross en Why Do Fools Fall in Love? Vraag mezelf ook even. En dan zeggen ze altijd, dat is ook zo'n stomme opmerking, op ieder potje past een dekseltje. Nou ja, soms is het potje, of het dekseltje, een beetje ovaal, weet je, want dat valt een beetje niet mee. King nu met What Are You Waiting For?

0: all night. You're listening to the Golden Sound.
1: Hey, ik zeg het altijd weer, ik val in herhaling. Dat krijg je als je zoveel programma's maakt natuurlijk. Nee, dat is gek uit. Ik heb het weer met heel veel plezier samengesteld. En het was weer klasse muziek, laat ik eerlijk wijzen. En met Nederlandstalige Hoenpapa muziek tot de mooiste classics. Dit is er een van de Nits met Adieu, Sweet Baanhof. Nou, ik zou zeggen adieu, tot de volgende keer.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl. Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek. Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
1: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. En over een minuut of 25 ongeveer weer een mooie plaat uit de jukebox vandaan. Welke het gaat worden deze keer? Geen idee, jongens. En ze liggen aan het eind van deze show een dubbele Andreasen senior in Double Dre. Lekker meezingen, dansen, lallen, kijk maar wat je doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we ineens in 1787 met... Johnny Hates Jazz.
0: 80s Classic.

uit 1997. We begonnen een blokje van drie met Johnny Hates Jazz, Chattered Dreams uit 1987. Johnny Hates Jazz, de eerste plaat van dit blokje van drie, dat is een Britse band momenteel bestaande uit Clark Datchelor en Mike DiCoto. En het mooiste is dat Datchelor en DiCoto ontmoeten elkaar voor het eerst in 1982 tijdens de opnames in de muziekstudio's van R.E.K., oftewel Rec Records. Ze werkten gedurende 4 jaar samen aan de Datchelors solo-opname. In 1985 kwam Calvin Harris bij de groep en die werd hernoemd naar Johnny Hates Jazz. Waarom? Nou, dat zal ik je vertellen. De bandnaam zou zijn ontleend aan een vriend van hun, Johnny, en die had een vreselijke pest, of eigenlijk een hekel, aan jazz. Vandaar de naam Johnny Hates Jazz. Dat is duidelijk, gaan we niet meer over hebben. Volgende blokje van drie alweer, 1983, dit zijn de Measurettes.

0: zo kan je ook je laatste krijgen. Before He Cheat 2006, mooie opname van Carrie Underwood. Daarvoor hadden we Chris Lab en Liar Liar uit 2013. We begonnen dit blokje van drie met The Maisonettes. Dat was de Heartache Avenue uit 1983 was dat al.
1: Hey Tim,
0: yep.
1: Volgens mij is het tijd voor de jukebox.
0: Ja, yep, daar gaat het beentje. Eens even kijken, wat drukken we in? De D van Dirk, Dirk 7. Dirk 7 drukken wij in. Zit er wat in? Hij gaat lopen in ieder geval, dat is al belangrijk. En de plaat en de groef is ook gevonden. Nou,

0: Keihard, de hits van toen.
1: Maybe you can hire the A-team.
0: Beleef en voel de jaren 80.

I've been thinking about you. 1990 van London biedt daarvoor al een normaal. De boel is troef uit 1983. En we begonnen in blokje van drie met Don Rosenboom. Swimming into the Deep Water uit 1972. Hij heet eigenlijk Donald Paul Rosenbaum. Dat is een Nederlandse singer en songwriter en gitarist met invloed uit de country en de folk. In het najaar van 1970 doet hij auditie voor Fotogram met Miss America, waarvan de tekst een aanval is op de Amerikaanse imperialisme. Hij trekt meteen de aandacht van Boudewijn de Groot, die bij Fonogram nog steeds onder contract staat. En daar is hij toen ook terechtgekomen. Kleine informatie trouwens, de ouderen onder ons zullen deze plaats wel herkennen, want deze plaats werd meestal gedraaid als je dansles kreeg, heel vroeger. Maar ja, dat is heel vroeger. We gaan naar het volgende blokje van 1986. Dit is Robbie Neville.

0: Selena Gomez. Zo heet ze. Rare 2020. Daarvoor hadden we Anna Kendrick. Je weet wel, het nummertje met The Cups uit 2013 is dat alweer. En daarvoor hadden we Robbie Neville of Neville met Selfie. Die plaat kwam uit 1986. We kijken even naar het klokje. We zijn mooi op tijd. Ja, we zijn mooi op tijd. We hoeven geen haast te maken. Maar we gaan wel door naar het tweede item in deze show. Ben je er klaar voor? Het is weer tijd. Voor
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk deze.
4: Geef mij nu je angst. Ik geef je er hoop voor terug.
1: Dit is

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
2: de Goud en Fout Show.

0: Ozer!
1: En hartelijk welkom al bij een nieuwe aflevering van Oranje Party Radio. Het is weer juli 2026. Dat betekent juli en augustus onze Oranje Zomerparty afleveringen. Met natuurlijk zomerse interviews, zomerse muziek en nog veel en veel meer. Ik kan je vast verklappen dat we een van de komende weken Jan Biggel te gast hebben bij ons in de show. Want hij was bij ons te gast in Oranje Party Radio en de Josnette Goud en Fout Show. On tour, zomertour, dames en heren, jawel. En Jan Biggel hebben we daar gesproken, hij trad live bij ons op. En binnenkort is hij bij ons te horen in de show. Hij gaat namelijk ook binnenkort trouwen, heeft een nieuwe single uit. We gaan het allemaal meemaken. Maar eerst gaan we van start in de Oranje Party met onze nieuwe fantastische schijf. En die is van vriend van de show, Mike Versteeg. En zijn Hartslag van je Heupen. En ja, dames en heren, dat zijn de zomerrits van 2026. Ook in de maand augustus dit jaar weer de Oranje Party Zomer Top 15. Heb je een favoriet voor jouw eigen playlistje? Laat het ons even weten. En wellicht komt die voorbij in de Oranje Zomerparty Top 15 van 2026. Snel van start. Hier is onze fantastische schijf. Want hier is Mike Versteeg.
2: Dit is de nieuwe fantastische schijf.
3: Oranje Party Radio met Jos Netten.

0: maker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Zo, lieve mensen. Nou, je hoort het thuis wel. We hebben een man aan de telefoon. Die loopt op dit moment, terwijl wij hier met in zak en as zitten, om het weer loopt hij in La Carioela, dames en heren. Waar de zon eigenlijk bijna altijd al schijnt. En het altijd ook heel erg gezellig is met al die Nederlanders die daar lekker vakantie komen vieren. En al die artiesten die daar natuurlijk ook zijn. Ja, en als je dan een liedje opneemt met de titel Als de zon niet meer zal schijnen. Nou, die schijnt hier inderdaad bar weinig op dit moment. En je loopt in Carioela met mij aan de telefoon en daar schijnt de zon volop. Ja, dan heb je toch beter geregeld dan wij. Marco Talsma, welkom in de show.
7: Ja, goedenavond.
6: Hey, welkom in de show.
7: Ik ben hier vanuit Carioela.
6: Ja, en live.
7: Het is fantastisch. Ja. Het is buitengewoon.
6: Ja, wrijf het dan maar even in, jongen. Als ik hier naar buiten kijk uit de studio, dan is het gewoon triest.
7: Kijk, als ik terugkom, moet ik ook weer gewoon werken. Moet ik ook weer gewoon 5
6: dan maakt het dan weer een beetje goed, hè. Nee, oké. Okay, dan maak je het weer een beetje
7: goed. Het is wel een beetje een werkvakantie, want ik mag hier in verschillende cafés mag ik hier zingen.
6: Ja.
7: Ja, helemaal leuk.
6: Ja, nou, superleuk toch? Ja, en dan met zo'n liedje, met zo'n titel. Ja, dan denk ik dat je daar al gelijk 1-0 voor staat, hè. Om een beetje in voetbaltermen te komen.
7: Ja, als de zon niet meer zal schijnen natuurlijk. En bij ons schijnt hij niet en hier schijnt hij wel. Maar een leuke titel, leuk geproduceerd.
6: Ja.
7: En ik ben super trots op dat nummer.
6: Ja, nou ja, hij doet het ook hartstikke goed, hè. Want heel veel van de collega-dj's hebben hem ook al in de playlist staan. Heel veel van de radiostations waar wij mee samenwerken hebben hem ook allemaal in hun lijst opgenomen. Het is gewoon een hartstikke lekker liedje. En het onderscheidt zich ook van al het andere wat er op dit moment uitkomt, hè.
7: Nou, en precies. En dat ben ik. Ik ben altijd een beetje een eigenwijs mannetje. Ik ben geen kudderier. Ik doe wat ik zelf mooi vind.
6: Ja.
7: En Olaf Hesselmans, die stuurde mij een paar nummers op. En daar kwam deze tussen uit.
6: Ja.
7: En hij was eigenlijk al verkocht, dat nummer. Dus hij heeft me weer terug moeten kopen. Om hem vervolgens toch uiteindelijk aan mij te geven. En zo is het een beetje geboren. En ik ben naar Sonic Music gegaan.
6: Ja.
7: En ik heb gezegd, kunnen jullie hier wat mee? Ik wil een saxofoon in. Ik wil een trompet in. En ik wil gewoon een lekkere zomerse klank.
6: Ja.
7: En dat is, naar mijn weten is dat aardig gelukt.
6: Ik wou net zeggen, dat is meer dan heel erg goed gelukt. Want de zon die spatte vanaf van dit liedje. Hij doet het ook, wat ik al zeg, ook heel erg goed in het land. Want ik heb hem ook al in het land natuurlijk gedraaid met de Gouden Fout Show on Tour. En dan merk je gewoon ook dat de mensen zoiets hebben van, hey, lekker liedje. Wat anders dan al die anderen brengen. En daardoor blijft het ook beter in het gehoor hangen. En mensen ook, dan blijft het liedje ook hangen.
7: Ja, het is een beetje een, wat ik hoor van de luisteraars, dat het een beetje een oorwurmpje is.
6: Ja,
7: en,
6: ja.
7: Als de zon niet zal schijnen, dat toch een beetje blijft hangen.
6: Ja, nou ja, en ik denk dat bij al die mensen op de achtergrond bij jou, want het is daar hartstikke gezellig zo te horen. Moet je zometeen, mag je zometeen optreden ook weer?
7: Nee, ik ben vandaag nog vrij, maar vanaf maandag treed ik op hier al. En dat treed ik bijna elke avond op verschillende cafeetjes.
6: Ja.
7: En hartstikke leuk natuurlijk.
6: Nou, hartstikke leuk, man.
7: En dan kan ik natuurlijk ook lekker mijn nummer promoten.
6: Ja, zo is het.
7: Hier staat toevallig een straatmuzikant, die staat hier te spelen. Dus ook helemaal gezellig voor het interview.
6: Ja, nou hartstikke goed, man. Het is een en al gezelligheid op de achtergrond. En wij gaan ook die gezelligheid lekker op de radio brengen. Want we gaan jouw nieuwe single nu draaien bij ons in de Goud en Fout Show Radio. Ik zou zeggen, Marco, heel veel succes volgende week met al die optredens daar in het mooie Carioela. Wij gaan de plaat lekker grijs draaien hier bij ons op de radio in de enige echte Goud en Fout Show Radio. Bijna 20 jaar zijn wij er voor jullie op de radio met de allerbeste en lekkerste muziek. En dit is er ook weer eentje. Marco, als jij wilt aankondigen voor mij, knal ik hem de radio op.
7: Ja, dankjewel. En jullie heel veel succes met het programma natuurlijk, hè. En ik ben super trots dat alle radiozenders mij toch promoten. En jullie doen het toch maar eventjes. En lieve luisteraars, luister lekker naar Als de zon niet meer zal schijnen.

0: Hij is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo, hallo.
6: Zo lieve mensen, ja, het is zomer optima forma in deze aflevering van de Gouden Foutshow Radio. De allerbeste gouden, foute, lekkere zomerse hits aller tijden. Je hoort ze allemaal voorbij komen. Ja, en we hebben al een paar liedjes gehad met zomer in de titel. En ook de volgende, dames en heren. Daarvoor gaan we naar het mooie Haarlem, want daar komt hij vandaan, dames en heren. Met een heerlijke nieuwe single. Overal is hij te vinden op alle streamingplatforms. Het is een heerlijk uptempo zomersliedje. Ik denk als je hem één keer gehoord hebt, krijg je hem niet meer uit je hoofd. En hij staat ook genoteerd in de Oranje Zomerparty. Die top 15 van mijn zusterprogramma Oranje Party, dat je deze zomer gaat horen op de radio. En dat liedje dat heet Zomerliefde. En het is van onze vriend van de show, Leslie Rosbach. Hallo Leslie.
7: Hallo allemaal.
6: Hey, welkom.
7: Daar zijn we weer.
6: Ja, welkom in de show. Ja, gelukkig wel jongen, met een heerlijk nieuw liedje weer. En ja, de zomer is echt begonnen, want deze week dat we onze zomer, de eerste zomereditie hebben, is meteen raken. 30 graden en nog meer hebben we al gehad. En wie weet wat we nog krijgen. En dan de zomerliefde is wel het mooiste wat er is, hè?
7: Nou, ik denk dat we niet op een beter moment dat uit kunnen komen als nu.
6: Ja, en soms moet je ook een beetje geluk hebben. Want als je een zomerliefde als liedje uitbrengt, dan kan natuurlijk ook een zomerliefde in Spanje of in Turkije of in weet ik veel waar je naartoe gaat.
7: Maar het kent momenteel ook in Haarlem.
6: Ik wou net zeggen, maar het kent ook in het mooie Haarlem op dit moment, hè?
7: Ja, zeker. Ja, nee, aan de temperatuur ligt het niet, aan de mensen ligt het niet. En ik denk ook stiekem aan het liedje ligt het ook niet, dus... Ja, het kan niet meer kapot.
6: Nee, en hij is vers van de pers, dames en heren. Op de 10 juni kwam het liedje uit en hij gaat al als een speer nou. Hè, want hij doet het heel erg goed. En natuurlijk helpt het weer een beetje mee. En dat we allemaal buiten zitten aan de barbecue en lekker op het terras zitten. Weet ik veel. Dat helpt natuurlijk wel mee. En het is een geweldige productie weer vanuit de studio van Sonic Solutions.
7: Maar
6: het moet wel gebeuren. Hè. Ik bedoel, als je zomerliefde zingt en het is 40 graden onder nul. Ja, dan wordt het ook een beetje minder, hè?
7: Kijk, de eerste dagen was er nog een beetje moeite met de single, daar ben ik wel altijd heel eerlijk in. Ik ga het niet mooier maken dan het is, maar je merkt nu dat de temperatuur echt omhoog schiet. Gaat de single ook net zo mee omhoog?
6: Ja,
7: nou, dat is echt. 30 graden en 30% meer omhoog. Dat is echt.
6: Ja, lekker man. Ja, Bobby Eden zou er blij mee zijn, hè, wat je zegt 30 graden meer omhoog. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat is een andere zomerliefde, zullen we maar zeggen. Maar,
7: die kennen morgen gaan met 37 graden.
6: Ja, zo is het, jongen. Maar ja, goed, alle gekheid op een stokje. Ja, het is natuurlijk elke keer wel weer spannend als je met een nieuwe plaat uitkomt. Je bent inmiddels al heel wat jaren bezig, een jaar of 9 alweer, op de diverse podia. Sinds de laatste 2 jaar ook door het hele land heen. Hè, want het is niet alleen maar Haarlem en Beverwijk en Zandvoort. Nee, nee. Maar je gaat het hele land door. Overal kom jij met jouw repertoire en jouw liedjes. Ja, dan is dit natuurlijk wel een klapper als je die dan nou zo erbij mag hebben.
7: Ja, je merkt gewoon als je die in je set doet, het nummer. Sommige mensen kennen het natuurlijk ook niet. Heel veel nog niet eigenlijk. En je merkt toch dat er altijd wel echt heel leuk op gereageerd wordt. Echt gewoon die beat, de uptempo. Hele simpele, strakke tekst. Die kun je eigenlijk bijna niet vergeten. En ja, ik denk dat het wel het sausje is. Om best wel een leuk nummer te scoren, zeg maar.
6: Nou, ik denk dat het ook de kracht is van het liedje. Het is een fantastisch lekker liedje met lekkere muziek, goed arrangement. Maar ook inderdaad, de tekst is... je moet niet allemaal van die hele moeilijke teksten hebben, want dat blijft allemaal maar niet hangen bij de mensen. Hè. Je ziet een liedje als Engelbewaarder en Cheerio, weet ik veel. Dat is allemaal, het is geen hogere wiskunde, de liedjes. Maar het zijn wel de teksten wat blijft hangen.
7: De meeste teksten van de grootste hits zijn vaak 19 keer... Nou, dat kan de kleuter nog omhouden.
6: Ja, maar ja, goed, je moet er maar net opkomen. Ik bedoel, zolang de vogels niet fluiten, ga ik niet naar buiten. Ja, je moet het maar verzinnen. Hè? En heel Nederland zingt het mee nu, hè?
7: Ja, en het mooie is dat zo'n teksten worden altijd verzonnen op het moment dat je met elkaar zit. Gezelligheid en gekkigheid. Dan krijg je bepaalde gesprekken. En dan ga je gek doen. En op een gegeven moment denk je, dat is leuk, dat schrijf je op. Oh, dat is misschien wel leuk voor een nieuwe single. Nou, en zo ga je het uitwerken. En op een gegeven moment kom je gewoon tot iets superleuks. Wat je totaal niet verwacht wat je uit zou brengen.
6: Nee. En de grap is van het liedje van Cheerio is natuurlijk mede geschreven door Jeffrey Hees. En als ik hier bij de studio uitkijk, kan ik bijna bij Jeffrey binnenkijken. Want die woont natuurlijk ook in hetzelfde mooie Os waar ik ook woon. Oftewel Chicago aan de Maas noemen we het ook wel. Maar goed, dat terzijde. Die zei, dit liedje had hij al een jaar of 2 geleden al geschreven. En nu eigenlijk dat het dan in een stroomversnelling komt. Ik heb ook de demo gehoord van het liedje zoals hij het ooit ingezongen heeft als demo. Ja, als je dan nu dat liedje hoort en heel Nederland zingt het mee. En als je op een feestje staat, echt waar jongens, als ik op een feestje aan het draaien ben met de Gouden Foutje Radio on Tour. 3 keer is heel normaal hoor, dat hij voorbij komt op een feestje.
7: Ja.
6: Dat is niet te filmen, hè?
7: Nou, ik moet je zeggen, het begint nu wel een beetje. Dan denk ik van, alweer.
6: Ja, en dat is ook weer.
7: Als je dat denkt, stik je er weer in en dan denk je van, nou ja, waarom ook niet?
6: Ja zo is het. Hè. Dat was ook met de Engelbewaarder en allerlei andere liedjes. Zwemmen in Bacardi Lemon. Dan zei je ook zeggen van, hoe verzin je het? En ja, die hakt er dan in. En die blijft hangen. En ja, dan hoor je hem een tijdje weer niet. En dan komt hij in één keer weer voorbij. En denk je, oh ja, was toch eigenlijk wel lekker.
7: Ja, zeker.
6: We gaan dat gevoel natuurlijk ook proberen bij onze luisteraars in Nederland en België en overal te veroorzaken met jouw liedje. Want ja, velen zullen nog wel eens terugdenken aan een vakantie, een zomerliefde. Want ja, dan gaan toch de hormonen met je opspelen, zeg maar. Hè? Dan zakt het bloed naar plekken waarvan je denkt, hallo. En
7: dat
6: is nou eenmaal zo. Dus iedereen herkent, denk ik wel, iets van een zomerliefde.
7: Ja, de temperatuur stijgt naar het niveau van passie en verlangen. Ik wil het zo. Nou ja, dat zegt het eigenlijk al.
6: Ja, een collega radio DJ die riep dan wel eens op de radio. Alles komt omhoog, behalve mijn eten. Nou ja, dat is natuurlijk zomerliefde. Dat is met heerlijke, lekkere muziek, dames en heren. Zomer in optima forma. Wat een heerlijke plaat, Leslie. En ik hoop dat die voor jou heel veel gaat brengen. Want het is een echt een fantastisch liedje. En ik ben ontzettend blij jou in deze zomer en deze allereerste zomereditie aflevering van de Gouden Foutshow erbij te hebben. Dus ik denk dat we maar eens even lekker de plaat de radio op knallen. Als jij wilt aankondigen voor ons, dan gaan wij hem lekker draaien.
7: Ik ga me aankondigen, lieve mensen. Hier is mijn nieuwe single Zomerliefde.
1: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
5: de Goud en Fout Show.

heerlijke zomerzit. Natuurlijk hier in Oranje Party Radio van deze week. Ik zei het in het begin al, heel de maand juli en augustus alleen maar zomerse klappers van toen en van nu in Oranje Party Radio. En we gaan er eentje doen uit het verleden. André Hazes heeft ook zulke heerlijke zomerse liedjes gemaakt. En die hoor je natuurlijk ook hier in Oranje Party Radio, 2 uur lang. Straks in het tweede uur nog veel meer hits, hits en nog eens hits. En natuurlijk ook een paar leuke zomerse interviews. Maar eerst André Hazes.

0: Tot straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
2: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
3: de Goud en Fout Show.

0: komt terug na de commercials. Dit is de nieuwe fantastische schijf.
1: Oranje Party Radio met Jos Netten, nieuw.
2: Ho, ho, ho.

staar waar naar mijn glas en zo voorkom ik dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk. Jij zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kwam binnen en ik zag het al gelijk. Ja, ik weet wel, je probeert mij nu te tergen.

beginnen. Alle jongens en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit de zakken. We gaan een beetje herrie maken.

0: is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Zo mensen, nou, ik weet niet hoe bij jullie thuis is, maar de zon die schijnt nog lekker volop. Het is prachtig mooi weer in Nederland en dan hoor je natuurlijk lekkere, warme, vrolijke muziek op de radio. Hier in jouw enige echte goud- en foutje radio, 18 jaar lang zijn we er voor jullie op de radio, elke dag ergens te beluisteren. En nu hebben we een man onder de knop die ook met zijn vorige single bij ons te gast was, een heerlijk lekker nieuw liedje uit heeft gebracht. Ik heb hem al een paar keer dat hij bij ons getipt werd horen. Ricky Smit, zou het familie zijn? Je weet het niet, we gaan het allemaal meemaken, dames en heren. Een nieuwe single, Bella Vita, van Henk Smit. En Henk, die zit lekker te genieten op een, ik weet niet of het op een terrasje is, maar in ieder geval lekker even met een lekker drankje even lekker genieten, Henk, hè?
4: Goedemiddag, ja, we zijn er zeker.
6: Ja, lekker man. Nee, en meteen ook een lekkere zomerse plaat uit. Ja, het heeft zo moeten zijn, denk ik, hè?
4: Hij is heerlijk, hè? Bella Vita.
6: Echt lekker man, jongen. Ja, jongens.
4: Super plaat, hè?
6: Lekker man, jongen. Als je hem hoort, krijg je ook meteen vakantiegevoel. Tenminste, ik wel. Ik moet nog even werken voordat ik vakantie heb. Maar je krijgt meteen het gevoel van vakantie, palmen, een lekker drankje. En of het dan een biertje is, of een wijntje, of een rozeetje, of kwijtschelden. Maakt helemaal niet uit als het maar nat is en lekker is. Ah. Ja, toch? Ja, toch?
4: Zeker.
6: Ja, maar daar krijg je toch gewoon zin in bij deze plaat.
4: Ja,
6: natuurlijk. Dat hoort ook bij dit liedje. Maar het gaat er natuurlijk uiteindelijk over dat jij in dit liedje de vrouw bezingt, dames en heren, en die heel het leven op zijn kop zet. Ja, dat gebeurt dan, hè?
4: Dat gebeurt zeker.
6: Ja,
4: zeker.
6: Ook als je geen drank op hebt, kan dat gebeuren, hè?
4: Sowieso.
6: Ja, maar, want je bent weer bij Frank Verkooijen de studio ingedoken en had je meteen het idee ook al voor dit liedje?
4: Ja, nou ja, het was eigenlijk zo, hè. Frank Verkooijen is mijn stiefvader.
6: Ja.
4: Dus, en ja, die woont naast mij. En ja, wat ik al zeg, ja, ik zit dagelijks bij ze natuurlijk, hè. Ja, het zijn mijn ouders, noem ik het maar.
6: Ja.
4: En ja, toen zei ik, Frank, we moeten nou weer even wat op gaan nemen. Ja. En toen zei hij, Henk, waar zit je aan te denken? Ik zei, nou ja, je weet hoe ik ben.
6: Ja.
4: Ik zeg, laat het gewoon gebeuren. Ik zeg, je weet wat ik mooi vind, dus kom met iets. En ja, toen kwam hij eigenlijk met Bella Vita aan. Hij zegt, Henk, ik heb nou iets. Hij zegt, ik denk dat jij dat wel heel mooi vindt.
6: Ja.
4: Dus we zaten gezellig lekker aan een biertje. En toen liet hij me horen. Ik zei, Frank, dit is het, hè? Ik zei, dit is mijn plaat, hè? En toen, van het een komt het ander. En dan ga je hem uitbrengen. Ja, en ik ben zo enthousiast over deze plaat. Deze plaat doet het zo verschrikkelijk goed op de radio. Overal eigenlijk, op de tribune.
6: Ja.
4: Overal waar ik kom. Iedereen doet hem lekker mee. Ja, en daar doen we het voor natuurlijk, hè?
6: Zeker.
4: Ja, toch?
6: En weet je, het mooie is, hij kwam half april kwam hij zo'n beetje uit. Toen konden we nog niet weten dat we nu al in zulke lekkere zomerse vibe zouden zitten. Want de plaat staat ook bij ons genoteerd in de Oranje Party Zomer Top 15. Mijn zusterprogramma, de Top 5, de Oranje Party, die we ook elke week maken. En daar hebben we dadelijk een zomerse Top 15 in allebei de afleveringen komt. Ja, en deze, die moet er natuurlijk in. Ik zeg het gewoon heel eerlijk, Henk. Ik werd van tevoren al meer dan positief geïnformeerd dat dit liedje eraan zat te komen. En dat het een klapper van je welste was. Nou ja, geen woord aan gelogen door Ricky. Het is een klapper van je welste, hè?
4: Ja, ik ben er echt heel blij mee. Echt waar. Wat ik al zeg, ja, hij doet het gewoon supergoed. En het is gewoon echt helemaal mijn ding. En heerlijke plaat. En de bühne vindt het ook heel leuk. De mensen vinden het super. Ik krijg hele mooie reacties allemaal. Dus ik ben heel erg blij en enthousiast erover.
6: Ja, heb je nog speciale plannen voor de zomer? Behalve optreden en lekker genieten en een lekker pilsje vatten of wat dan ook?
4: Ja,
6: heb je nog
4: wat ik al zeg, staat heel veel op de planning. Staat echt heel veel. Ik ben met Frank alweer bezig, om stiekem te zeggen. Ik ben Frank alweer bezig om een nieuwe plaat te nemen. Hij zegt wel, Henk, rustig aan, hè, want jij wil altijd heel snel. Ik zeg, ja, ik wil altijd heel snel. Ik zeg, maar ik wil... Hij zegt, rustig aan, jongen. Hij zegt, alles komt goed. Dus ik heb hem gezegd wat ik wil. Ik zeg, Frank, luister, ik wil nu een plaat met heel veel gypsy gitaar en heel veel accordeon. Want dat is echt wat ik heel erg mooi vind.
6: Ja.
4: En daar gaat hij nu iets moois van maken. Dus ja, dat is ook iets wat eraan komt weer.
6: Ja, nou, laat dan maar een Frank over. Hè. Die, die zit wekelijks producties van Frank in ons programma. Ja, zijn eigen single. Inderdaad. En alle dingen die hij uitgebracht heeft. Die duetten die hij gemaakt heeft. Ja, je kunt niet om Frank heen. Dat willen we ook helemaal niet. Want we volgen hem al, ik denk, een jaar of meer dan 30 jaar al. Ik weet nog, wij waren bij zijn 25-jarig jubileum een aantal jaren geleden. Wat ook nog uitgezonden werd op televisie. Dat is alweer een hele tijd geleden. Dus ja, Frank hoort er gewoon bij. Een van de allerbeste producers van Nederland. En ik hoor ook van alle artiesten een... ja, de Hans Klok in de studio, zeggen ze wel eens. Hè? Want je geeft hem, je geeft hem één vinger en hij pakt heel je hand en hij maakt wat je wil.
4: Dat dus. Ja, ik zeg altijd, Frank is gewoon een magie.
6: Ja.
4: En hij laat mij af en toe dingen horen. Dan zeg ik van, Frank, ik weet het niet. Hij is een jongen. Als het dadelijk klaar is, dan weet ik zeker dat jij zegt, dat is het.
6: Ja.
4: En dan laat hij mij de plaat horen. Dus dan laat hij me het voorstukje zeg maar horen. En dan laat hij me de ding horen. Dan zegt Frank, is dit die plaat? Ja jongen, dat is die plaat.
6: Ja.
4: Ik zeg, oh, dit is een klapper. Dit is hem. En dan zeg ik ook altijd, Frank, ik vind het allemaal leuk. Je laat mij altijd het beginstadium horen. Maar laat me gewoon het eindstadium horen. Want ik als zanger kan er wel een beetje doorheen kijken en doorheen horen. Maar het eindresultaat, ik zit daar ben jij voor. En ja, deze man die is gewoon echt een magie.
6: Ja.
4: En die maakt gewoon dingen dat ik denk van mijn eigen jongen, moet je horen. Wat een klappers maak je jongen, echt top. Ja. Maar ja, dat is ook alweer wat ik al zeg. Hij loopt al heel wat jaartjes mee. En ja, het is niet voor niks hè, dat hij het zo druk heeft en zoveel zangers allemaal bij hem komen voor platen te maken. Maar, dus ja.
6: Zo is het, de kwaliteit wint altijd.
4: Ja toch,
6: kwaliteit.
4: Ja, inderdaad, zeker.
6: Zo. Nou, helemaal zeker, mooi man. En deze plaat is ook van topniveau. Die gaan we lekker draaien nu in de Goud en Foutje Radio. En ook in de Oranje Party, dames en heren. Hoor je hem voorbij komen. Binnenkort dus de Oranje Party Zomer Top 15. En in Oranje Party en ook in de Goud en Fout Show. En deze ga je denk ik wel zeker voorbij horen komen. We gaan hem nu draaien op de radio. Henk, als jij hem lekker wilt aankondigen, dan trekken wij er even eentje open. Nou, we doen er twee even open trekken. En dan gaan wij hem lekker draaien op de radio.
4: Hier is Henk Smit met Bella Vita.

0: Dit was de Oranje Party op de radio voor deze week. Kijk voor meer informatie en de programmering op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade, ja. Uw tijd is om.
2: Ja, dat dacht ik wel.
3: Ik doe eruit. Houdoe.
4: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
5: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
6: Leuk dat je luistert.
7: Hallo, mijn netje van de radio.
8: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?

0: laatste die was van mij, hè?
1: Zin in muziek. Zin in muziek. Dit is Just Touch met Johan de Graaf.
2: Dat was toch een leuke plaat, of niet? Soms luisteraars, hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van het gezellige amazing programma Just Dutch. Met ondergetekende Johan de Graaf het allemaal vanuit studio nummertje 2. De heerlijke verstaanbare muziek uit Nederland en ook uit België, Vlaanderen, volgens onze vaste formule ondertussen. En dat doen we al een aantal jaren lang. Eentje uit Nederland, dan eentje uit België, Vlaanderen. In de studio aanwezig het bekende bakje koffie. En het glaasje water mag zeker niet ontbreken. En dan roep ik altijd er maar bij. Dan gaat het helemaal goed komen. Verderop in het programma de nieuwe single van Glenn Robbins. De zomermelodie. En dat is een hele leuke plaat, dames en heren. En ook de oude Hollandse amazing plaat van toen mag zeker niet ontbreken. Koffie en een glaasje water is er natuurlijk ook. Dan gaan we ons langzaam opmaken voor een gloednieuwe aflevering. We gaan overschakelen naar België, Vlaanderen. Daar vinden wij de zingel van Sam Goris, of Sam Goris mag ook, hè. Met de titel RAK, R-A-K, en dan twee uitroeptekens erachteraan. Luisteraars, we gaan beginnen. Hartelijk welkom. Dit is Just Dutch.

dat de glorie schat. Dat is een mooie rak van Sam Goris. Hier is Rutger van Barneveld. Ja, raak. Raak is het, hè. Ja, het is R-A-K, maar hij noemt het raak. Rutger van Barneveld. Met de zwoele zomernachten. Oh, is er nog koffie? De koffie is alweer op. Daar moet ik wat aan gaan doen. Ik ga koffie halen en dan gaan wij de zwoele zomernachten beleven.

0: eens op naar Griekenland met de Griekse muziek van Rutger van Barneveld hier in de show. Met de zwoele zomernachten. Ah, ik heb goed nieuws, de koffie komt eraan.
1: Daar is de koffie!
2: Arie, wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo?

0: Dit is jouw zomer.
1: Jouw zomer.
2: Dit is jouw zomer. Just Dutch met

0: Zandvoort.
1: Dat is een leuke over niets om zees. Ik kan het niet geloven. Dat is er een van David van Dijk. De Baco in Monaco. Ja, Ferry de Lits. Is er nog koffie? Want de koffie gaat snel vandaag.

0: De Waco in de Monaco. Ja, wat een heerlijke plaat, of niet soms?
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.

Hoe dan ook, van Maxime en Babette hier in de show. Hier zijn naam. Nou, hier is hij solo, Tino Martin. Straks natuurlijk de Hollandse Amazing Plaat en Glenn Robbins, die komt er ook aan. Meest even Jong en Dom.

Is het leuk of niet? Soms deze jong en dom van Tino Martin. Ik heb het toch gezegd, dames en heren, dat Glenn Robbins eraan komt. Nou, daar is hij, hoor, daar is hij. De opvolger van Soms wil je zus en soms wil je zo. Hier is de zomermelodie.

Ik word er vrolijk van en ik word er blij van deze geweldige plaat. En ik draag, ja, ik draai me graag in de show zomermelodie natuurlijk van Glenn Robbins. Natuurlijk ook nog straks verderop de Hollandse Amazing plaat, meest even deze van Sineke. Ik doe wat ik wil.

Is het mooi of niet? Zonder deze van Sienk, een groot hit, kan ik wel zeggen, met Ik doe wat ik wil, hier is PC Brown. Oftewel Saturday Night at the Movies, maar dan in de Vlaamstalige uitvoering.

0: leuke of niet, zoals deze van PC Brown. Ik hoop toch wel dat het een grote, dikke hit gaat worden. We doen er alles aan, PC Brown met Zaterdagnacht. Hier is Wesley Bronkhorst. Die gaat even een rozeetje drinken.
1: Het is weer zo'n dag, nog last van gisteren.

0: Met Michael Zantrobee, ik drink er een rosé, leuk is hier of niet. Soms deze van Westy Bronco. Straks de Hollandse amazing plaat van toen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: zoek allemaal naar de nooduitgang. Dat is mooi, of niet? Zo'n deze wel een meteor, zoals beloofd, dames en heren, hier in de show, hier in Just Dutch. Even kijken op de klok. Oh, we zitten al ver over halverwege. Dat gaat snel, gaat snel. Meteor met de nooduitgang. Hier is de Hollandse Amazing plaat van toen.
1: Dit is Johan de Graaf, Just Dutch.

was door een heerlijke oude Hollandse amazingplaat van toen, waar of niet deze. Heerlijke plaat van André Hazes met De Zomer. Hier zijn Gert Verhulst en Jamie Cook.

0: Maar die Wodo van Gert Verhulst en James Cook hier in de show. Oh, hij is leuk of niet, soms?
1: Zet je radio maar harder. Zet je radio maar harder. Harder. Dan luistert iedereen gezellig mee. Dit is Johan de Graaf met Just Dutch.

Groeten de Soleil. We zitten alweer bijna aan het einde van de show. Zo snel gaat het, hè. Maar nog een paar plaatjes te gaan. Zoals deze, de dames van K3 met de zomer van Oya Lele.

0: nog één of twee plaatjes te gaan in het programma. Dan is het alweer gebeurd.
1: Zet de airco aan.
2: Johan de Graaf maakt de zomer heter en beter.
1: Heter en beter.
3: Lekker.

Nee, de oplettende luisteraars die zullen dat vast wel gehoord hebben, dames en heren. Of niet soms, deze plaat hebben we ook eerder in de show gehad van Sieneke, maar nu ook in de Belgische Vlaamse uitvoering van Larissa. Met Ik doe wat ik wil. Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren naar de show. Hoogste tijd voor mij om er van door te gaan. Ik zeg allemaal, tot de volgende keer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 40.

0: beste luisteraar, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Hitparade van toen. Vandaag nemen we je mee terug in de geschiedenis naar week nummer 28 van het jaar 1993. De platen die destijds hits waren, je hoort ze de komende twee uur nog een keertje. We openden zojuist met de nummer 40 notering, dat was de formatie Snow en Girl I've Been Hurt. In totaal kwamen er 4 platen nieuw binnen in die oude hitparade. En de eerste komen we direct al tegen op 39. Sophia en Take It or Leave It.
1: Nummer 39.

0: Ze waren afkomstig uit Italië en scoorden in totaal één heel klein hitje. En dat was deze, de tweede nieuweling in die oude hitparade binnengekomen op 38. Usha was dat en I Want You. Op 36 daar vonden we Bernie Lyon, The Love of a Woman.
1: Nummer 36.

0: De enige hit van deze formatie, Toy Boy. We kwamen ze tegen op nummer 35 in die oude hitparade met Careless Whisper. De derde nieuweling die staat genoteerd op 33. Gabrielle met Dreams.
1: Nummer 33.

0: Ze werkte als secretaresse, maar in de avonduren kluste ze bij als zangeres en toen werd ze ook ontdekt. Dit was destijds haar allereerste single. Gabrielle was dat met Dreams. De derde nieuweling in die oude hitparade binnengekomen op 33. Op 31 daar vonden we de golden earring, The Long Blonde Animal.
1: Nummer 31.

0: Leer keert weer met de hitparade van toen.
1: 1993.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 30.
3: What's up, ladies? Hope that's your favorite, ladies. What's up? Walk.

0: origineel afkomstig uit Zweden, deze dame. Dat was Nena Cherry met Buddy X. In die oude hitparade kwamen we ze tegen op 30. De vierde nieuweling en ook de hoogste nieuweling komen we tegen op 29. Nice Device met Cool Corona.
1: Nummer 29.

0: this anymore.
1: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
2: Nummer 28.

0: vrienden van dit duo woonden boven een dierenspeciaalzaak. En zo kwamen ze aan hun naam. De Pet Shop Boys waren dat. Dit keer met Can You Forgive Her. We vonden ze terug op 28. Eén plaats hoger, daar stond de Beloved Sweet Harmony.
1: Nummer 27.

0: Dat was DJ Blackfoot, samen met Shanti, afkomstig uit Groningen. Hun enige hit die ze ooit hadden, Run Things, was genoteerd op 25. Op 22 in die oude hitparade, daar vonden we Robin S. Show Me Love.
1: Nummer 22.

0: Robin S. was dat, genoteerd op nummer 22 in de hitparade van week 28 van het jaar 1993. En dat met de single Show Me Love. Op 21, Hughes 96, Love Sees No Colors.
1: Nummer 21.

0: Franse muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 20.

0: Beste luisteraars, van harte welkom in het tweede deel van de hitparade van toen. Vandaag luisteren we nog een keertje naar de hitparade van week 28 van het jaar 1993. Het afgelopen uur kon je al luisteren naar de nummers 40 tot en met 21. En dit uur openen we met de nummer 20 notering. Tina Turner stond dat genoteerd met I Don't Wanna Fight. Op 19 de eerste single van Ace of Base. All That She Wants Is Another Baby.
1: Nummer 19.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 16.

0: Ze kwamen uit Italië en scoorden in totaal 2 hits. De ene was Tuta Tuta Tuta en dit was die andere, hun eerste hit. Pinocchio was dat van Pinocchio. We vonden ze terug op nummer 16. Op nummer 15 de Four Non Blondes. What's up?
1: Nummer 15.

0: Zij is de jongste teller uit de muzikale Jackson-familie. Janet Jackson was dat met That's the Way Love Goes. We vonden haar terug op nummer 14. Op nummer 12, Dance to Dance, Power of the American Natives.
1: Nummer 12.

0: De nummer 12 notering was dat afkomstig uit Duitsland, de formatie Dance to Trance en The Power of the American Natives. Op nummer 11 een formatie uit Ierland, Clannad, The Theme from Harry's Game.
1: Dit is de hitparade van toen met John Westland.
2: Nummer 11.

0: Hun grootste hit aller tijden was Got to Get It in samenwerking met Lila Kay. En dit was hun tweede bekende hit. Robin Rass waren dat met Club Hopping. We vonden ze terug in die oude hitparade op nummer 10. En op 9, Snap, Do You See the Light?
1: Nummer 9.

0: Hij studeerde medische wetenschappen, maar dat vond hij helemaal niks. Daarna ging hij modeshows organiseren en daarna ging hij de muziek in. Hathaway was dat met zijn grootste hit aller tijden, What is Love. We kwamen hem tegen op nummer 8. Op 7 de Jazzpolitie, liefdesliedjes.
1: Nummer 7.

0: De band werd opgericht in 1980, maar het zou tot 1991 duren vooraleer ze succes hadden. De formatie R.E.M. was dat, dit keer met Everybody Hurts. We vonden ze terug op nummer 5. Op nummer 2 de Ace of Base, The Wheel of Fortune.
1: Nummer 2.

0: Aan het begin van dit uur kon je ze ook al beluisteren toen met hun eerste single. En dit was hun tweede single. De formatie Ace of Base was dat. En The Wheel of Fortune. We vonden ze terug op nummer 2. En op nummer 1 in deze hitparade van week 28 van het jaar 1993. Daar vonden we UB40. I Can't Help Falling in Love.
1: Nummer

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.
2: Punt de tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen. Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: Summertime 1972.
4: Let op! Veronica's alarmschijf.

0: Chris Hodge en We're On Our Way. En dat was de enige hit voor deze Engelse singer-songwriter en is verschenen op het Apple-label. Hield het 3 weken vol bij ons in de hitparade en kwam niet hoger als 26. Wil een leuke binnenkomen voor een nieuwe aflevering van de jaren 70. We gaan er weer 2 mooie, maar zeer zeker ook afwisselende uren van maken. In de 2e uur genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben 2 muzikale connecties. Van A naar B. En aan het eind van het uur maken we bekend wat de nieuwe albums zijn. En daar gaan we ook een track van draaien. En in deze aflevering hebben wij de albums Tom Petty en The Heartbreakers. Gewoon Tom Petty en The Heartbreakers. En Neil Young en Crazy Horse en Rust Never Sleeps. We gaan eerst even een muzikale connectie leggen. Dat gaan we doen met de 2e hit voor Cloverleaf. Groep uit Bergen op Zoom met Ahmed Alboer. Hier is What Kind of Man.
1: 1970.

André Hazes scoort zijn 10e top 10 hit en een top 8 hit voor Zomer. En dat nummer dat is geproduceerd door Jacques Verburgt. En die zat in 1970 ook in Cloverleaf. In de jaren 70, Tom Petty en de Heartbreakers, album uit 1976. De eerste album van de groep, die ook wel eens bestempeld wordt als garage rockgroep. Hier is Fool Around and I Do and I Don't Like It.

Het is altijd fijn om weer die stem van Rob de Nijs te horen. Het werd zomer in 1977, was dat zijn vijfde top 10 hit, Peak Top 10. En het nummer dat is geschreven door Peter Maffay. We gaan kijken hier in de jaren 70 in de Billboard Hot 100. We gaan naar 1975. Joan Baez scoort met Blue Sky haar achtste hit, Peak Top 57. En het nummer dat staat ook op het album Eat at Peach van de The Allman Brothers Band. Dat album is uitgebracht in 1972.

Tommy, Hero en Pearl. In 1970 was dat zijn 18e hit. Piekt op 50. Had trouwens 2 nummer 1 hits, namelijk Sheila in 1962. 2 weken op 1 en Dizzy in 1969. Maar liefst 4 weken op 1. En zometeen in de jaren 70 een van A naar B. En dat is een hele leuke, maar ook een hele mooie. Maar we gaan eerst even in de tipperaden kijken. We gaan naar 1971. Bob en de Marcia hadden een mooie hit met Young, Gifted and Black. Maar dit nummer wat we nu gaan draaien, wat we ook kennen van Christian St. Peter, dat kwam niet in die top 40 terecht. Hier is Spike Piper.

Baby Appleton en Try. En dat was de B-kant van Go Back. De enige top 40 hit trouwens en kwam op 11 terecht. En dan gaan we naar het album Rust Never Sleeps van Neil Young en Crazy Horse. Album uit 1979, 12e album voor Neil. En hield het bij ons 11 weken vol, piekte op 19. En hij werd trouwens ook nog geïnspireerd door de punkbeweging. Heb je de LP? Ene kant is muziek, de muziek waar hij zich door liet inspireren door de punkbeweging. En de andere kant is akoestisch en country. Nou, we hebben die kant even gekozen. Hier is Powderfinger.

Tower of Power and You're Still a Young Man. In 1972 in Amerika de eerste hit voor deze multiraciale band uit Oakland. En de zanger is Lenny Williams. We blijven nog even in Amerika. We gaan naar 1977. Glen Campbell en Sunflower, geschreven door Neil Diamond, is zijn 34ste hit.

Michael Segerband scoorde in 1978 bij ons een top 4 hit met Let's All Chant. En dat brengt ons bijna aan het einde van het eerste uur van de jaren 70. Maar ik ben na de harde realiteiten van vandaag natuurlijk graag bij jou terug. Maar ik heb er nog één. 1979, een top 3 hit voor M. Hier is popmuziek. Tot zo.

0: onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
2: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: Summertime. Yes, sir, boy.
4: 1973.

0: Slade met het lekkere, rauwe stemgeluid van Noddy Holden en Squeeze Me, Please Me. En dat was de 8e hit en kwam bij ons op 11 in de top 40 terecht. En je bent weer helemaal terug bij de jaren 70. Fijn dat je erbij bent en zometeen ga je genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben natuurlijk nog die mooie albums Neil Young en Crazy Horse, Rust Never Sleeps. En Tom Petty en de Heartbreakers. Gewoon Tom Petty en de Heartbreakers. En aan het eind van dit uur gaan we ook bekendmaken wat de albums voor volgende week zijn. En dan gaan we natuurlijk ook een track van draaien. Maar eerst een muzikale connectie. 1975. De enige hit voor de groep van Robbie Verleeuwen, Collectie Lynn, Long Hot Summer.
1: De zomer knalt uit je radio.
2: De jaren 70.

0: Lemming en Queen Jekula. In 1975 de derde en laatste hit en kwam op 27 terecht. Dick Remmelink, Peter Wassenaar en Hans Vos, leden van Lemming, die hebben ook in collectie Lin gezeten.
1: De vijf uit de Amerikaanse top 10 van
0: 8 juli 1978.

Nummer 10, Carly Simon en You Belong to Me. Haar 14e hit en op de achtergrond hoorde je ook nog James Taylor. Zometeen op 8, Peter Brown en Dance With Me. De tweede hit en enige top 10 hit voor deze discozanger en keyboard player. Een top 8 hit voor Dance With Me. Maar we gaan eerst naar Duitsland. Succes op 9, Heatwave. Groep uit Duitsland, ik zei het al, met Johnny en Keith Wilder. De Groove Line. Nu op 9 en hield het 2.

0: Bob Seger en de Silver Bullet Band op nummer 5. En Still the Same, de 12e hit, en kwam op 4 terecht in Amerika. We hebben een zeer succesvolle nummer 1, maar eerst het overzicht van de top 10 van 8 juli 1978 van Amerika. En dan op 10 Carly Simon, You Belong to Me, Heatwave, The Groove Line. En op 8 Peter Brown, Dance with Me, The Rolling Stones, Miss You op 7. 6 Bonnie Tyler, It's a Heartache. En Bob Seger en de Silver Bullets Band met Still the Same. Op 5, 4 OJ's, Used to Be My Girl. 3 ABBA, Take a Chance on Me, Jerry Rafferty met Baker Street op 2. En Andy Kip op 1. Dat is een derde hit. Een derde nummer 1 hit. Maar dit was wel een bijzonder succesvol nummer. 7 weken op 1. Hier is Shadow Dancing.
1: 1978.

op een warme avond even helemaal wegdromen met deze lekkere hit van de Poppy Family. Which Way You Going, Billy. In 1970 was dat trouwens de enige hit voor Susan en Terry Jacks en kwam op 17 terecht. In de jaren 70 zijn we beland bij het album Rust and Never Sleeps van Neil Young en Crazy Horse. Album uit 1979, 12e album van Neil Young. Hier is Sail Away.

Tom Petty en de Heartbreakers. Van het album Tom Petty en de Heartbreakers en American Girl. Album stamt uit 1976. Het eerste album van Tom Petty. En dat brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. En ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd. Je kunt het altijd terug horen mixcloud.com/de jaren 70. En binnenkort zet ik hem ook op de Facebookpagina facebook.com/de jaren 70. En like de jaren 70. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb al twee tracks van albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. En daar hoor je nu ook een track van. Zometeen uit 1973, negende studioalbum van Johnny Hallyday en In Solitude. En je gaat genieten van Tu peux partir si tu le veux. En we hebben Bots voor God en Vaderland. Album uit 1976, tweede album en korte metten. Bedankt voor het luisteren. Een hele fijne dag en graag tot de volgende week.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Ja, ja, het was Kino. Ze wonnen in ze wonnen niet. 2019 waren ze wel voor Noorwegen gestuurd naar het Eurovisie Songfestival. En daar laten ze toch een mooie indruk achter. Zo mooi dat Arno tegenwoordig nog steeds die naam Kino in het achterhoofd zit. Hoorde The Sun Always Shine on TV. Van uiteraard Aha. Wat ze gecoverd hebben in een 21ste eeuwse versie. Welkom bij Zindy, mijn naam is Peter Tilman. Ik draai plaatjes voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oud uit de vorige eeuw, nieuw uit de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2099 in. En alles omdat het niet per se in de top 40 hoeft te hebben gestaan. Zoals deze plaat die er waarschijnlijk ook in belandt. Spirit in the Sky was ook geen hoge notering in de top 40. Gewoon helemaal niet zelfs in Nederland. Maar die gaan wel draaien. 2019. Kino en Spirit in the Sky. Eurovisie 2019. Noorwegen.

je knalzootje goede zangeressen. Combineer je met een waanzinnige goede live band en krankzinnig goed materiaal en heb je een feestje. En ach, het is weekend. Dus

Afijn, we hebben de Boogie Shoes deur al aan met deze geweldige muziek van de Ladies of Soul. En daarom Casey and the Sunshine Band 1976.

0: Ja, het is een vernieuwd plaatje. Hij is een beetje oud. Waarom kwispelt hij een beetje? Over zijn mijn boogie shoes aardig versleten in het afgelopen half uur. We gaan het straks even wat rustiger aan doen. Wat aliens van ons afslaan. Maar eerst de treiterschijf. Treiterschijf deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

0: Peter Timmerman.
1: Niemand op aarde zou in de laatste jaren van de 19e eeuw hebben geloofd dat het doen en laten van de mensheid werd geobserveerd vanuit het oneindige heelal. Niemand zou het in zijn hoofd halen ook maar te denken dat we werden bekeken. Zoals iemand met een microscoop krioelende schepsels bestudeert die zich vermenigvuldigen in een waterdruppel. Er waren zelfs maar heel weinig mensen die rekening hielden met het feit dat er leven zou zijn op andere planeten. En toch keken wezens oneindig verheven boven de mens door de afgrond van de ruimte naar deze aarde met jaloerse ogen. En langzaam maar zeker beraamden zij hun plannen tegen ons.

Op 12 augustus rond middernacht vond er op Mars een reusachtige uitbarsting plaats van een gloeiende massagas die zich voortbewoog richting Aarde. Over een afstand van 320 miljoen kilometer kwamen de projectielen die ons zoveel ellende zouden brengen. En terwijl ik keek, ontstond er nog een stijl gas. Wierenprojectiel dat aan zijn reis begon

En zo ging het de volgende 10 nachten door. Een felle groene vlam spoot los van het marsoppervlak en liet een groenachtig spoor achter. Een prachtig, maar iets wat beangstigend gezicht. Richard verzekerde me dat we niet in gevaar waren. Hij was ervan overtuigd dat er geen enkele vorm van leven kon zijn op die verre rode planeet.

De avond dat het eerste projectiel de aarde naderde, dacht iedereen dat het een vallende ster was. Maar de volgende dag ontdekte men een enorme krater in het veld vlakbij ons dorp. Richard ging erheen om te onderzoeken wat er lag. Een cilinder, gloeiend heet, met een doorsnee van al 25 meter. En van binnenuit kwam een zwak geluid, alsof er iets bewoog. Plotseling begon de top van de cilinder langzaam te draaien. En Richard dacht dat er iemand in zat, die probeerde te ontsnappen. Hij rende er naartoe. Maar door de verschrikkelijke hitte van het metaal was het onmogelijk om dichterbij te komen. Ja.

Worden de eerste 8 minuten van War of the Worlds in de Nederlandstalige versie. Zoals die gemaakt werd ergens in de jaren 80 geloof ik, door Veronica. Jeff Wayne was natuurlijk de man die het geschreven heeft en het allemaal op muziek gezet heeft. En er is later een musical van gekomen, er is een film van gekomen en is nog eens een keertje een compleet theater, een spektakel geweest. Heel bijzonder allemaal en het blijft een meesterwerk. Goed, we hebben natuurlijk ook nog wat verjaardagen te afstukken en de dame die in dit geval jarig is, is Julia Kristal. En vandaag hebben we een hele mooie plaat getiteld Dust in the Wind. Waar die marsbewoners aan dood zijn gegaan. Die niet geland waren.

Dust in the Wind, dat doe ik een nummer van Kansas. Maar in ieder geval hoorden wij de moderne 2014 versie van Julia Crystal. En Julia, van harte gefeliciteerd. Ofwel in goed Portugees moet je dan zeggen. Feliz aniversario. En dan begrijpt ze ook helemaal wat ik gezegd heb natuurlijk. Tu quieres volver, dat is de tweede plaat die ik van haar draai.

Julia Kristal hoorden wij met het hele fraaie Tu quieres volver. Door verschillende mensen gezongen. Maar in haar versie ook weer onnavolgbaar mooi. Muziek van Davin gaan we draaien. Met name voor Francine aan Akkar. En Francine houdt wel van het Franse lied. En daarom dacht ik, we gaan iets doen van Davin. En een ongelooflijke kraken van heb ik jou daar. Want dit is La Montagne. Francine, gefeliciteerd met je verjaardag. Bonne année.

0: Cindy met Spedetilman. Muziek van Davin La Montagne hoorden wij uit 2013. En we draaien speciaal voor Francine Akar. Ja, ik denk dat ik nog twee plaatjes kan draaien. En eenmaal vast afschrijven nu, dan heb je de, als ik weg ben, denk ik, oké, hij is weg. Hij is er vandoor. En er komt zo meteen een collega aan, gelukkig. Want anders zou het zo stil worden allemaal op uw zender. Tot slot, niet waar. We gaan luisteren naar Boney Hem uit 1979. Dit is El Luter.
1: The story of El Luter. A man who was born to be hunted like a wild animal. Because he was poor. But he refused to accept his fate. And today, his honor has been restored.
0: I gotta go home.

0: We hoorden en Lute helemaal voluit, want het contrast met de volgende plaat kan niet groter. De winnaar van het UvV Songfestival, Salvador Sobral, zingt samen met zijn zus Louisa het winnende liedje van het UvV Songfestival 2017.
1: Here we have Louisa Sobral, which is the composer of the song, one of the best composers I've ever met, and I think of the world. I think you should listen to her. Please get silent.

Obrigado, Luís Figueiredo, pelo arranjo.